donker, geheimen van in nacht speelde. Straattroubadour, conca concertos voor die Zuiderkruis, Melkweg en Maan. Aardseerconcertina's voor die gloeikool ballerina's van die straattroubadour. En die prinsen van die bondo, die gramadula bondo verlaan. En die vieren aan oorwijs, waar die Dixieland paradijs aan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

is Billy Dean met 18 Wheels and a Dozen Roses. Alan Ladd met The Older I Get, Laurie Morgan except for Monday. Tijd voor nog een splinternieuwe enkelsnit van Bryce Leatherwood. En ek moet vir jou sê, ek wacht nou al een julle rikkie vir hierdie album om uit te kom en hierdie liedjie vry te stel. En uiteindelik is hy hier vandag. Let Me Have This Dance, of die aanhangers verwys het Last Dance. Een uitgereikte liedjie wat dier die country kunstenaar van The Voice, seisoen 22 wenner, Bryce Leatherwood. Hulle het op geterg daar op sosiale media en stukkies van hierdie liedjie gedeel en die aanhangers het gevra asseblief hierdie liedjie moet op sy nuwe album wees. So hier is hy, ek is maar mal oor 'n stukkie mooi musiek met lirieke. Hier is Bryce Leatherwood met Let Me Have This Dance.

Die donker komt van buiten en cijfer der die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de veer. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaris ten die meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles heeft een vastgestelde uur. Ons beplant door een blokken, maar die slopers is betrokken. En ons dromen is bloot skalies die niet meer. Met orrelbegeleiding komt die voorspel per die scheiding. Maar is alles recht die liefde.

Die donker komt van buiten en zij verdeert die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En mijn voeten en mijn handen wordt overkende landen.

0: projek meer blootstelling benodig om geselsgerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
2: Ja, Plumbers!

werd zet het zet. Kochon drablo Janasi en het diefjaal op zijn hoed. Op zijn frokkie staan daar grote schreef. Kentucky is van er lekker goed.

wel groot met bier en koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voet zek voor 3 maanden en loop vocht op sommer 4. Ja, die twee van hem heeft samen gejol, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voetzek. Ach, is laag, Alfred.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

vaak oud, maar is nog niet fout. Bij die hane van een oma Jannie. Kijk die hane die, al het hard gewerkt.

0: zijn monden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat is een blerrie op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: ons wilde ster.
1: Susie Bokmachine.
0: Goed vrachtverrijd, dagels, lekker laat krijgen. En Marie Baan met twee nummers gestreken.
1: Een schotrenner.
0: Omdat de kiel worden zo.
1: Doet op een bok om, maar dat is niks om een zijn rok.
0: Ah.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

jij wel vlug van alles. Profete, dromers, malles. Mijn deur wordt nooit gesluit. Maar hou die hele

van vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.

wat ik jarenlang gezoek heb, net naar jou. Als zij toch maar net een keer om wou kijk, want ik wonder wie zij is en hoe haar oe lijk. Ik weet dat ik ken die curves van haar vlees.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.